Ik zei, mij zet die land voor barbereer en ben hem al loeren eens van te na. Ik zei, zou er loog voor Hongarie, voor vlugen met hem roog, van meer dan vier.